op Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroepgoorlen.nl.

Yeah.

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
0: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomroepgoorlen.nl. Lokaleomroepgoorlen.nl.

0: Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goorlense Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
0: Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
2: Blijf op de hoogte. Luister Lokale Omroep Goorlen.

0: de vrouwen op meer plekken gratis naar de wc. Ja, bij de vierdaagse feesten, bijvoorbeeld in Nijmegen, komen er voor het eerst vrouwenurinoirs in het centrum. Ook op de Tilburgse kermis wordt het aantal gratis wc's voor vrouwen uitgebreid. Ja, de roze wokkels, zo worden ze ook wel genoemd. Dat zijn de vrouwenurinoirs waar drie vrouwen tegelijk gebruik van kunnen maken. Ja, de wc's die komen voor het eerst op een aantal plekken in het centrum van Nijmegen. Onder meer bij het Stationsplein. En men heeft ook nog even moeten kijken bij de keuze van de locaties. Daar is onder andere samengewerkt met de Dolomina's in Nijmegen. Ja, locaties die niet te licht zijn en ook niet te donker. En waar je ook niet van bovenaf in kan kijken. Dat is de remedie. Ja, de organisatie zegt we gaan kijken of dames er dit jaar gebruik van maken. Ja, er zijn verder 1050 mannenurinoirs, 700 spoeltoiletten en 21 rolstoeltoegankelijke toiletten beschikbaar. Dat zijn er natuurlijk niet zoveel, hè? 21 rolstoeltoegankelijke toiletten, maar goed. Ja, nou ja, wie gebruik wil maken van een normale wc moet daarvoor betalen tijdens de vierdaagse feesten. Maar mensen kunnen ook eenmalig €12,50 betalen voor onbeperkte toegang. Dus je kunt een wc-lidmaatschap kun je nemen. Hè? Ja. Ja, en tijdens de Tilburgse kermis zijn die urinoirs ook. Ja, dit jaar wordt het aantal gratis wc's op de grootste kermis van Nederland ook verder uitgebreid. Zo komen er tientallen gratis dicties. Gender-inclusieve dicties, ja, die moet je ook hebben. En meer voorzieningen voor mensen met een beperking. Ja, de publieke ruimte is pas echt publiek natuurlijk, wanneer iedereen zonder schaamte zijn plasje kan plegen. Hè? Ja, ook komt er een zogeheten Changing Places Unit. Ja, het is wat. Dat is een extra grote verzorgingsruimte met specialistische hulpmiddelen voor kinderen en volwassenen die dan niet zelfstandig naar het toilet kunnen. Ja, die komt er dit jaar nog niet in Nijmegen, omdat de organisatie dat niet op tijd heeft rondgekregen. Maar dat kan dus wel op de Tilburgse kermis, hè? Ja. Goed, nou, veel meer plasmogelijkheden, hè? Want ja, je moet af en toe je plasje kwijt, hè?
1: Dit volgende liedje is herkenbaar voor mannen en educatief voor vrouwen. Met mijn half ontblote lid gespannen, rustend in mijn hand, sta ik in het café te mikken boven het urinoir. Maar er gebeurt voorlopig niets, want er kwam net weer iemand binnen. Dat maakt het ontspannen van mijn sluitspier veel te zwaar. En bij hem lukt het dus wel, althans.

Maar omdat hij naast me staat, voel ik me toch wel wat bespied. En ik wil echt graag plassen, maar het lukt me niet. Zijn blik gaat langzaam naar opzij en hij maakt even oogcontact. En daarna kijkt hij over het tussenschot omlaag. Dit gebeurt dus echt, hè, mensen? En ik kijk moedeloos vooruit en hoop maar dat hij niet gaat praten. Want dat maakt het helemaal een nederlaag. Maar tot overmaat van ramp zegt hij alsof het niet genoeg is. Het wil je niet echt lukken, hè, vandaag. En hij schudt uit en door de middelpuntvliedende kracht. Verlaat de laatste urine zijn schacht en komt onder andere op mijn kraag. En diep van binnen voel ik zo'n intens verdriet.

Het lijkt inmiddels wel een week geleden dat ik mijn barkruk verliet. En ik wil zo graag plassen, maar het lukt me niet. Maar opeens ben ik alleen, dus ik denk nu zou het moeten lukken. Maar de deur die zwaait weer open en alreeds staat er die gast weer van het begin. Hij zegt, hey, ben je hier alweer? En ik zeg, nee, ben hier nog steeds. Hij doet weer naast me zijn behoefte, wenst me schamperend succes en zegt, ik zie je straks op.

0: als ik weer moet. En ik zou onverrichter zaken naar de bar terug kunnen keren, maar op de een of andere manier voelt dat niet goed. Het is potverdikkie, bijna sluitingstijd, en nog steeds lukt het me niet. En ik wou zo graag plassen voor het einde van dit lied, maar het lukte niet.
1: Dankjewel.
2: De early bird van de radio is Erik van Vliet.

1. René Vroger in de back-to-back classic die je voorbij hoorde komen bij Voor de Wekker Wakker. Ja, we kijken even naar het nieuws vandaag, want er is weer veel gebeurd, of er gaat weer het een en ander gebeuren. Ja, FNV gaat in de eerste twee weken van september acties voeren. De voorzitter Spekman die kondigt verschillende acties aan bij de overheid, in de havens en in de ziekenhuizen. Ook wil de vakbond FNV het treinverkeer 24 uur lang stil gaan leggen. Ja, begin september zal er dus een 24-uur staking op het spoor plaatsvinden. Dat heeft Spekman donderdag aangekondigd bij Goedenavond Nederland. Ja, op 24 juni lag het treinverkeer al 4 uur stil vanwege een staking. Maar de aangekondigde acties voor september zullen een aanzienlijk grotere impact hebben, zo zegt de vakbond. Ja, de FNV die strijdt tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Ook zal er gestaakt worden bij de overheid, de havens, de ziekenhuizen en de verzorgingshuizen. Ja, en vooral bij de verzorgingshuizen gaat het dan niet om stakingen, maar wel om andere acties. Ja, volgens de FNV staakt niemand voor zijn plezier, maar het kabinet luistert en beweegt niet, zo zegt hij. Ja, en een exacte datum voor de spoorstaking is er nog niet bepaald. Dus ja, maar het gaat wel gebeuren. Dus hou er rekening mee. Ja, in het noorden was het al te merken. De warmte wordt langzaam verdreven. Vooral dit weekend wordt het een stuk minder warm. Toch valt er de komende tijd maar heel weinig regen. Dus houdt de droogte ook nog aan. Ondanks de lagere temperaturen. Zo wordt het bijvoorbeeld 23 graden in het noorden. Tot 28 graden in het zuiden des lands. En ook richting Zeeuws-Vlaanderen en Duitsland. En aan de kust komt wat meer bewolking. Ook wat buitjes. Het is voorlopig gedaan met de hoge temperaturen. Dit weekend en ook volgende week wordt het overdag meestal tussen de 19 en de 23 graden. Met de hoogste temperaturen nog steeds in het zuiden. Hè? Ja, dus het blijft droog en het blijft natuurlijk ook zonnig.

Peaches en You Drove Right Past Me hoort hier voorbij komen bij Voor de Wekker Wakker. Op deze vrijdagmorgen, het is bijna weekend. Ja, we kijken even naar vandaag in het verleden. In 1938, op 17 juli, Douglas Corrigan die stijgt op vanaf een vliegveld in New York. Hij denkt dat hij op weg is naar L.A., maar 28 uur later landt hij op het vliegveld van Dublin in Ierland. Nou, dat is een beetje uit de richting. Ja, Corrigan blijkt een foutje gemaakt te hebben bij het navigeren. Hij had namelijk de verkeerde kant van de kompasnaald gevolgd. Omdat hij weer veilig terug was in Amerika, werd hij als een held ontvangen. Compleet met een tickertape parade. Ja, dus het foutje werd toch beloond. En in 1945 op 17 juli de conferentie van Potsdam begint. Tijdens deze conferentie wordt Duitsland verdeeld in 4 bezettingszones. Een Russische, een Amerikaanse, een Franse en een Britse. Ja, en het eerste straalvliegtuig ter wereld maakt zijn eerste vlucht in 1949. En het allereerste jazzfestival wordt gehouden. Het vindt plaats op de tennisbanen bij het Newport Casino in de Amerikaanse stad Newport. Het openingsnummer is Muskrat Wamble, gespeeld door Eddie Condon en zijn band. Ja, in 1954, hè. Ja, dat zijn een beetje de feitjes van vandaag.

0: Ja, een liedje alweer van een jaartje geleden, hè? Anton en een beetje van mij. Ja, ik kreeg een appje binnen van Sjoerd. Hij zegt van, moest luisteren. Jij noemde net dat eerste nummer wat op dat jazzfestival gespeeld werd. Muskrat Ramble van Eddie Gandon. Maar kun je het ook draaien? Want ik vind het wel leuk om weer terug te horen. Nou, is goed. Ja, 06 21 21 32 10. Daar kun je een appje heen sturen, hè? Ja, nou, hier komt hij aan.
1: Of all the songs written in New Orleans, this is probably the most prominently known. It's called the Muskrat Ramble.
0: Juist.
1: I'm sure you're going to like this one also. Here we go. One.

0: Eddie Konten und seine.
1: Begin de dag met een lach.
2: Erik van Vliet, goedemorgen.
3: Ik heb ruimte innemen is een kunst die je moet verstaan. Zeker hier in Amsterdam. Ik woon nu iets van 15 jaar in Amsterdam. Er zijn nog steeds dingen waar ik niet aan kan wennen in Amsterdam. Laden en lossen op de grachten. Wat? Jullie weten. Dat je auto, moet je ergens een pakketje afgeven of zo. Auto op knipperlichten. Fuck de hele wereld. Ik blokkeer de hele tyfuszooi. Doodnormaal. Ik kan dat niet, want ik ben opgegroeid in Eindhoven. Daar heb je ruimte zat. Daar doet niemand dat. Want dat je kan niet mensen zo benadelen tot in hun ziel. Vanwege, hè, heb ik te veel katholiek schuldgevoel voor. Dus, ja, wat mijn vriendin trouwens ook niet begrijpt. Mijn vriendin komt uit Amsterdam en die snapt ook niet dat het hele... Heeft dat je zo gevormd? Dat je in Eindhoven bent opgegroeid? Die vraag alleen al. En mijn vragen of opgroeien in Eindhoven mij heeft gevormd... is een beetje hetzelfde als vragen aan iemand die ooit ontvoerd is geweest... of die 73 dagen in het donker zijn gestrond in die zeecontainer zitten... zijn humeur heeft beïnvloed. Ja, een beetje wel. De Eindhoven, nu is een leuke stad, Eindhoven. Lekker op tijd. Toen ik erop groeide, godsamme, was één grote grijze laagbouwhel. Fucking beton. Eindhoven was de enige plek ooit, volgens mij de enige stad... waar graffiti-artiesten kregen daar gewoon subsidie. Hier, ga maar lekker met je kleurtjes. Die stonden... hartstikke blij. Ik heb dat altijd al willen doen, graffiti. Is dat vet, toch? Met zo'n bus. Dat geluid van die bus vind ik ook zo kicken, toch? Heb ik om zitten oefenen. Klinkt als een specht die verdrinkt in zijn emmer. Maar het is vet geluid, toch? Wel altijd pas doen, schudden met die bus, als je voor de muur staat. Het graffiti, niet onderweg. Bij een stoplicht steek al die blinden over. Daar krijg ik gezeik mee, jongen. Nou, in ieder geval, Eindhoven. Oh, zal altijd een speciaal plekje in mijn hart houden. Dat is toch de plek waar ik voor het eerst op grote schaal ben genegeerd. Ik moest dus laatst laden en lossen op de grachten. En toen moest ik eraan. Ik moest eraan geloven. Ik dacht, fuck, dit is normaal hier, Ronald. Je kan dit. Iedereen doet dat hier zo normaal. Dus ik mijn auto op de grachten, zet ik stil. En ik denk van, oké, je kan dit, doodnormaal. Ik was al bijna aan het zweten. En op een gegeven moment druk op de driehoeken knopje, knipperlicht aan. Moment dat ik uitstap, auto achter mij, stopt. Meteen toeteren, meteen agressief, uit het raam. Fucking fucking schelden, middelvinger. Ik ook schelden, weet je wel. Fuck off, ben je, 5 minuutjes, fuck you. Hele rare afwisseling tussen informatie en afgunst. Dat even. En ik... zogenaamd relaxed naar die deur. Ding dong, hallo, hey, niks aan de hand hoor. Hier is je pakketje, tante Greet. En die vent bleef schelden en middelvingeren. En ik denk, oh, ik kreeg stress van. Dus op een gegeven moment zag ik een geparkeerde auto. Zag ik wegrijden. Ik zet mijn auto daar of neer. Ik kan helemaal langs. Ben ik er vanaf. Ik zeg, ja, fuck, doe het. Ja, fuck off. En zet mijn auto daar neer. Stap weer aan. Hij nog steeds schelde middelvinger. Ik ook schelde middelvinger. Ik kwam niet voorbij rijden. Zijn vrouw op de achterbank ook schelde middelvinger naar mij. Al die bedenwijd, helemaal bevallen. Alleen in Amsterdam is het.
1: Begin de dag met een lach. Erik, goedemorgen.
2: Erik van Vliet, goedemorgen.

Leef het leven helemaal, hè. Live it all. Je hoort de Lost Frequencies bij Voor de Wekker Wakker. Ja, vandaag is het eerst vrij zonnig. In de loop van de dag zijn er wat stapelwolkjes. Daar kan een onweersbuitje vallen. Kan, dus ja, we hopen het maar. De grootste kans heeft het noordoosten op onweer. Van noord naar zuid wordt het 23 tot 28 graden. Ja, er staat een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Vanavond dan is het overal natuurlijk weer droog. Klaart het ook een tijdje op, waarna de komende nacht de bewolking weer toe gaat nemen bij temperaturen rond de 17 graden. Het wordt in elk geval wat koeler in de nacht, want ja, veel mensen hebben er last van. Hè. Die kunnen niet slapen door die hitte. Ja, en morgen dan begint ook weer bewolkt. In de loop van de dag krijgt de zon wat meer ruimte. Het wordt alleen niet warmer in het zuiden. 25 graden en op andere plekken in Nederland zo rond de 20 graden. Hè. Dat merken we natuurlijk ook in Zeeuws-Vlaanderen en een groot gedeelte van Duitsland. Hè. Goed, voor de wekker wakker. Ja, het is vandaag vrijdag. Dat betekent dat het de Elvisdag is, hè?

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
0: Lokale Omroep.

0: hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Bij lokale omroep Goorlen hoor je het laatste nieuws uit de regio.

0: Deze is voor de dweilers. Deze is voor de kleine.
1: Deze is voor de strijders.
0: Deze is voor de strijders.

0: donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorle.nl.

gids. Hij was geen Vincent van Gogh die in zijn frustratie of zielepien zocht naar inspiratie.

chics en ook niks excentrieks. Geen strijd of stress, want toch, het komt licht goed.

de natuur of een sprong over de wol. Er spraken verven, kwasten, kloren tol. Er was geen Vincent van Gogh, die in zijn frustratie

groter het wordt. En normaal kan ik alles verklaren, maar ik heb de woorden nu niet. Ik besluit om naar buiten te lopen, met mijn hoofd in de mist. Het wordt lichter en lichter en lichter.

0: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
1: Lokale omroep Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorlen.nl.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlese samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Lokale Omroep Goorlen. Niet normaal, zo lokaal.

0: voor Goorle en Riool. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorle.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
2: Blijf op de hoogte. Luister lokale Omroep Goorle.

0: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

0: voor Goorle en Riool. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorle.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.

0: de dweilers. Deze is voor de kleine.
1: Deze is voor de strijders.
0: Deze is voor de strijders.
2: Lokale omroep Goorlen. Niet normaal, zo lokaal.

0: got me. What if I want you now?
1: Lokale Omroep Goorlen. De omroep voor Goorlen en Riel. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.
2: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
3: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
2: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
3: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
2: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
3: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
2: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
1: Lokale Omroep

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Bij lokale omroep Goorlen hoor je het laatste nieuws uit de regio.

0: berichten via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
2: Lokale Omroep Goorlen.

Best super snelle, zij weet van mij. Zie je in de bus niet, broertje, want het lukt niet totdat je Mercedes rijdt. Toch? Voor die halve deal ga je met benen wijd. We kennen de codes, ja, ik ben een motor, maar niet iedereen begrijpt.

0: kaarten via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
0: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaalomroepgoorlen.nl.

feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via Lokaal Omroep Goorlen.

0: berichten via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
2: Lokale Omroep Goorlen.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomroepgoorlen.nl. Lokaleomroepgoorlen.nl.

0: engagement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. 2 uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
3: Lokale omroep horen. Niet normaal. Zo lokaal.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
0: Dit is lokale Omroep Goorlen, de omroep voor Goorlen en Riel.